continenten. Zo zie herfst van die zomer wacht om hallo te zien. Zo swalkies vlug op zoek naar nieuwe lengte. Zo gaan ik soms die donker dier, maar nooit zonder iemand.

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon, wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend, of selfs een baby gaan jou mis.

Natal. Ik heb een taart en die hou naar Transvaal. Een tafelberg reis naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. En die Vrijstaatsvlaktes wat roep. En die Zwartlandse druiven zo zoet. En Makwaland zo vol van die blomme. Maar die Weskese fynbos jou groep.

0: lekker dif, dif, dif, dif. En zakken troef, troef, wari, wari, troef, troef,
1: binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkies. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: is mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn nooi.
1: Bokkaje leek goed vandaan, The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

Ja, hier ons het warm en dit is so 6:47. Maisie Grace is, denk ek, kunstenaar wat ons nie so gereeld sien of hoor nie, eerder hoor nie, maar kom ons luister so bietjie, sy is nog ons, nie te slechte kunstenaar nie, of in teendeel, sy is eigenlijk een baie goeie kunstenaar. I try.

0: inzetting wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: En een nieuwe definitie die hier, die Michelsplein Veiligheidsforum heeft een initiatief om rechtspraktijksdesigns in politiestaties in die gebied te plaatsen. Verwelkom. Die nationale directeur van openbare vervolging zei daar is een behoefte om vervolging direct aan die directoraten te oorhandig. En de ANC in Tswane heeft Action South Africa en die burgemeesters beschuldigd van corruptie en die misbruik van die metro se dienstverskaffers. Goedemorgen, het is woensdag, die 19 augustus, en ik is Ian Miller met die 7 uur nieuwsbulletin. Die Mitchells Plains Veiligheidsforum heeft een initiatief om rechtspraktisyns in politiestaties in die gebied te plaas verwelkom. Die initiatief heeft ten doel om te verzekeren dat die eerste interactie tussen gemeenschappen en die strafrechtstelsel recht verloopt, van die accurate opneem van verklarings tot die behoorlijke hantering van aanklachten en bewijzen. Die voorzitter, A.B. Isaacs, zei dat kan helpen om te voorkomen dat zaken op grond van technische punten van die hand gewijs wordt. Die nationale directeur van openbare vervolging, Andy Motsebi, zei daar is behoefte om een nieuwe mechanisme zodat zaken wat verwijs wordt voor vervolging direct aan die directoraat voor prioriteitsmisdaadonderzoek oorhandig kan worden. Nou, die speciale onderzoekseenheid is tans verantwoordelijk voor die verwijzing van zaken naar die nationale vervolgingsgezag. Motsebi zei hier die vertraging moet rechtgesteld worden om die vervolging van zaken te bespoedig. Die ANC in Tswane heeft Action South Africa en die burgemeester Nasipi Moya beschuldigd van corruptie en die misbruik van metro se dienstverskaffers. Die ANC en die DA eis dat die burgemeester bewys verskaf dat sy uit haar eie sak betaal het vir opknapping aan haar huis en dat die geld nie uit die metro se koffers gekom het nie. Action South Africa se nationale voorzitter, Michael Beaumont, sê daar steek geen waarheid in die beweringe nie. Volgens die DA is daar nie een politieke heksejacht teen Moya nie, maar vra hulle net dat sy fakture verskaf van die betalings wat sy gemaak het vir die werk. Die minister van Bosbou, Visserij en Omgeving, David Meyneer, sê groot vorderings gemaak met herstel van infrastructuur in die Kruger-Wildtuin na verwoestende oorstromings in januari van jaar. Swaar reën het die park se paaie, akkommodasiefasiliteite en waterinfrastructuur beskadig. Die minister het die Kruger-Wildtuin onlangs besoek om terugvoering te kry oor die projek van 950 miljoen rand. Meyneer sê die bestuurspan en kontrakteurs werk onverpoosd om die fasiliteite so gauw moontlik te heropen. Hy sê die fokus is nie net op die herstel nie, maar ook om moderne en veerkragtige fasiliteite te bou. Een 49-jarige man het in Port Shepstone Landershof verskyn in verband met die diefstal van een besending dwelms by die Valkese perseel aan die suidkus van KwaZulu-Natal. Die valke, sê Lucas Legabe, is op 7 augustus in hegtenis geneem. Hy het verlede week in Germiston in die hof verskyn voordat hy na KwaZulu-Natal oorgeplaas is. Legabe sê in hegtenisneming volg op een intensieve onderzoek deur lede van Pretoria se ondersoekeenheid na ernstige georganiseerde misdaad. Die valke se woordvoerder Katlego Mogele sê hy sal op 8 of 9 September in die hof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Mogele sê die ondersoek gaan voort en nog 'n hegtenisneming kan volg. Die staande komitee vir vlugteling aangeleenthede sê hy het meer as 400 aansoeke vir die sertifisering van vlugtelinge in die eerste helfte van die jaar verwerp. En terselfde tyd die vlugtelingstatus van meer as 300 mense teruggetrek. Die sertifiseringssertifikate erken vlugtelinge wat meer as 10 jaar in die land is, terwyl daar geen verbetering in hulle lande van herkomst was nie. Vlugtelinge met die sertifikaat is geregtig op een permanente verblyf aansoek. Die komitee het terugvoering aan die departement van binnenlandse sake verskaf oor die verwerking van asielsoekers se aansoeke as ook die vordering wat gemaak is om agterstand uit te wis. Die saak teen die twee verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met die Reigerpark massaskietery vroeër van dese maand is tot volgende dinsdag uitgestel. Die 24-jarige Jamal Meyer is aangekeer nadat inligting ontvang is van die gemeenskap. Hy staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die besit van onwettige ammunisie. Meyer sal aansluit by nog een verdagte, die 23-jarige Reagan Cheslin, wat reeds aangekla is. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Pakistan. Nou, die hoogste hof in Pakistan het gelag dat die voormalige eerste minister Imran Khan uit die tronk na een hospitaal oorgeplaas word. Khan se party en sy familie eis lank reeds dat hy in 'n hospitaal opgeneem moet word. Die 73-jarige Khan is sedert Augustus 2023 in die tronk nadat hy op 'n rits oortreding skuldig bevind is. Hy hou steeds vol dat die saak polities gemotiveer was. Sy gesondheid het sedert verlede jaar begin verswak. Die hof het beslis dat hy tot minstens 6 September in die hospitaal moet bly. Solidariteit sê hy steun Harold Aviation se voorgestelde oorname van SAF Air Holdings. Die vakbond het gereageer nadat die mededingingstribunaal gister mondelinge argumente aangehoor het oor die oorname wat aan Harold eienaarskap van Suid-Afrika se grootste binnelandse lugredery Fly SA sal gee. Die mededingingskommissie het verlede maand aanbeveel dat die samensmelting onderhewig aan voorwaardes goedgekeur word. Solidariteit sê hy verwelkom die ontwikkeling nadat Harold Aviation bevestig het dat daar geen aflegging weens die samensmelting sal wees nie. Die Medlanga kommissie het gehoor dat die tabakvervaardiger Carney Links om tot die oorlede taxibaas Mwasi Mbisi gewend het om hom te help om gesteelde goede terug te kry na een rooftog en diefstalle. Die hoofgetuie leier Matthew Chaskelson het boodskappe voorgelees wat van CB sy selfoon afkomstig is. Chaskelson het verwys na gesprekke tussen Carney Links, directeur Carl Phillips en CB. Phillips het CB aangespreek as Papa Joe. Die kommissie het gehoor dat 'n man wat in die boodskappe as Ali geïdentifiseer is, herhaaldelik aangebied het om die gesteelde voorraad terug te bring wat verbind word met die rooftog by die maatskappy. En dan so 'n bietjie golfnuus dat die tweemalige major kampioen en die wenner van die Suid-Afrikaanse LEV golftoernooi Brian de Chambal aan die einde van die jaar terugkeer in Suid-Afrika toe. Die organiseerder van die Netbank uitdaag toernooi, wat op 3 Desember by Sun City in Noordwes begin, het bevestig dat die Sembal in die eerste keer aan die toernooi sal deelneem. En die heersende kampioen, Reiten Christoffer van Noorwe, sal ook sy titel verdedig. Die organiseerder sê hulle is baie opgewonde oor verskeie veranderings aan die baan by die Gary Player Buiteklub. Dit sluit 'n nuwe eerste puntjie en oefenbof. En dan het weer ons hoofnuus is natuurlik die volgende. Michels Plains Veiligheidsforum het initiatief om regspraktisyns in polisiestasies te plaas, verwelkom, en die ANC en Tshwane het Action South Africa liewer en die burgemeesters beskuldig van korrupsie en misbruik van metro diensverskaffers. En dan kyk ons daar na die finansiële indikators. En nou kom ons kyk wat het die rand teenoor die dollar gemaak. En huidiglik is het R16.25, die R18.83 teen die euro, R11.49 teenoor die Australiese dollar, 1 pond kos jy R22.01. En dan die Chinese geld eenheid, die yuan, R2.51 en 1 roebel kos jou R0.19. Die goud verhandel teen $4,346.80 per fyn ons en Brent ru olie per vaatjie kos heidiglik $91.56. En dan ook net die Bitcoin verhandel teen $64,294.86. En dis dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Jacaranda Hardeware Winkel. Jou een stop hardeware winkel.
1: Every second.
2: Every second.
1: Every minute.
3: Every hour.
1: Music for your soul.
3: Jou stasie.

0: Cactus FM, Nies.
1: Hartelijk goedemorgen. Het was zo pas 4 uur. Er is tijd voor uw Nies op Cactus FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Hallo, zijn goedemorgen. Bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in uw Nies om 4 uur.

Hartelijk goedemorgen, jou. Baie welkom. Je is ingeskakel op Arties FM. By kans kwart oor. Dis 14 minuten na 4. Je is ingeskakel op Arties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Dis natuurlijk die program Huiswaarts Samedain, wat ook rechtstreeks uitgesaai word op die senders van jou stasie. Aan Brackenfell Kaapstad en ook op die senders van Riebeek Valley Radio, wat uitsaai vanuit Riebeek West in die Westkaap. Goedemorgen en baie welkom aan jou. Ja, dit is een heerlijke warm woensdag hier in Hartbeespoort. Weet hoe dit daar by jou lyk nie, maar ek sien ons het hierdie warme temperature nog voorspel tot en met die naweek. Ek praat van temperature net na 5 vanmiddag, kyk ons na jou streeks weer en dan nationale weer net na die 6 uur nuus vanavond. Ons het lekker vol program, soos gebruiklik al die gebruiklike bydraes, 4:30 weer voordraai. Ons het kunstenaar verjaarsdag keerspel om 4:45. Een kunstenaar wat vandag verjaar, ons gaan so'n bietjie oor sy lewe en loopbaan gesels. En om geluk wens met sy verjaarsdag van sy muziek van hom speel en vir jou. En dan 5:00 het ons weer nuus met streeks weer direct daarna. En dan speel ons ook gewoonlik so net na 5:00. Net na die nuus speel ons die wenner van woorddraai, sy keuse van muziek.

Allee, toen nog iets voor vijf op Hardy's FM. Je wil ons dingen anders doen. Hoe ik daar op die Joostasie-zenders. Goedemiddag, bij welkom. Dat was vandaag zijn uitgehaald van Woordraai. Ons is nog niet klaar, maar nog één liedje speel. Maar ze is net één winner vanmiddag. En kan je geloof, net één deelnemer. Ons gereelde deelnemers, wat lijkt me zo'n beetje afgeneem het vandaag. En niet te min, ons het een nieuwe luisteraar. Alipad uit IJzerfontein uit. IJzerfontein, daar op die Weskus in Kaapstad. Terwijl Westkaap, IJzerfontein. Anton Groewe van IJzerfontein. Welkom bij Woordraai Hein. Die woord waar ons soek vanmiddag is die een wat uit die vorige liedje kom. Die liedje van Casimula. Daar die liedje wat gaan... Die liedje se naam Celebrate Life. Die leidraad is die woordje Life. Dit is die woord waar ons soek die ooreenstemmende woord. Want dan was geluister na Backstreet Boys, Larger Than Life. Audrey Landers, For the Rest of My Life. En nou gaan ons woordraai afsluit met hierdie een van Avril Lavigne. Temple of Life. Wel, welkom weer eens aan jou, Anton. Dank je voor die deelname. Je kan een liedje kiezen wat ons hier gaan speel. Zo net na 5 vanmiddag. Anton Groewe van IJzerfontein. Het lijkt mij, hij komt daar. Hij het geluisterd daar die die zenders van jouw stasie vandaag. Welkom, wel gedaan. Kom, ons maak muziek. Hier is Avril Lavigne.

0: Wallis, een hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit is tijd voor jou nieuws op jou gunsteling radio.
1: Artis FM, nieuws.
0: Was op pas 5:00, is hartelijk een goeiemiddag. Je is ingeskakeld op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jou 5:00 nieuws. Wat gaan Anne Junies om 5:00 vanmiddag op jou gunsteling radio?

Vanmiddag in juni is de politie de voet vrijgesteld van Lengiwe Buthelezi. Een verdachte wat gezocht wordt in verband met die moord op Warwick DJ Warris Stok op 16 december verleden jaar. Volgens inlichting door de beschikking van ons nieuwsbron is Buthelezi die vriendin van Victor Mayola. Die man wat naar bewering die sluipmoord beplande. Tijdens Mayola's borgtog aanzoek wat van die hand gewijs is, het die politie beweer dat Buthelezi persoonlijke besonderhede van Stok in zijn levensmaat na Mayola's cellfoon gestuur het. Amindu Bakula het een paar weken geleden in een pleitooreenkomst met de staat erken en skuld erken dat hij die sneller getrek het. Hij is 25 jaar tronkstraf opgelegd. Die parlementse afzettingscomité het besluit om rechtsadvies in te winnen nadat die comité een brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het waarin hij voorbehoude uitspreek oor die getuienisleier wat die comité wil aanstel. Die comité het besluit om advocaat Tandazani Madonsela aan te stel. In sy brief voer Ramaphosa echter ander daar een conflict van belangen sou wees indien Madonsela as getuienisleier aangewys word. Die presidentse redes sluit in dat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regtelike dienscommissie. Kort na die onrede vir die hoofregterspos, natuurlijk dit gebeur het. Ramaphosa se tweede voorbehoud hou verband met openbare uitlatings wat Madonsela oor die Palapala-sage gemaak het. Die uitvoerende hoof van die globale initiatief teen tans nationale georganiseerde misdaad, Mark Shaw, sê dit is kommerwekkend dat bendes toenemend kinders werf wat so jong as 7 of 8 jaar oud is. Shaw het gepraat by beraad van die parlementêre komitee oor politie, wat bendeverwante geweld ondersoek. As die kinders word by misdadige netwerke betrek, deels omdat die rechtsstelsel hulle eerder as volwassenes hanteer. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die verspreiding van bek en klouseer word beperk weens die goeie voorraad en stof. Oukamp het by Agri Limpopo se kongres in Modimolle gepraat. Hy sê 13,5 miljoen dosisse en stof is ingevoer en landwyd toegedien. Nog 10 miljoen dosisse sal na verwagting aan die einde van Augustus in die land aankom. En dan internationale nuus. Vandag is die Wêreld Humanitêre Dag en die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor humanitaire werkers wat met rekordvlakke van geweld geconfronteer word. Verlede jaar is minstens 350 werkers dood, 322 beseer of gewond en 235 ontvoer. Volgens 'n verklaring van die VN's kantoor vir die koördinering van humanitaire sake of die OCHA of OCHA is Gaza vir die derde 18 volgende jaar die dodelikste gebied vir humanitaire werkers. 186 sterfgevalle is daar aangemeld. Die tweede gevaarlikste land is Sudan, waar 71 mense wat humanitaire werk gedoen het, dood is. Die VN se hoof van humanitaire sake, Tom Fletcher, het die beroep op lande gedoen om streng op te tree waar internasionale humanitaire regte geskend word. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.12. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.95. Die rand verhandel teenoor die euro R18.79. En dan die rand is een waarde wat so'n bietjie val weer daar teenoor die dollar. Maar dan die prijs van goud $4,461.58 per fyn ons. Die prijs van Brent olie wat gestyg het en dan nou vastslaan op $91.28 per vat. En kan dalk weer invloed hê op ons brandstofpryse, vir al wat ons weet. Dis dan die einde van jou nuus om 5. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanaand.

Zijn is Karel Behaard, die zijn VM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Dat is precies 13 minuten over 5. Ons gaan ook aan, ons breek neem. Nou ja, ons het geluisterd naar een nieuwe liedje van Charlie Harris, Can You Feel Me? Anton het gevraagd wil om hoor. Nou ja, toen Anton, jou is gelukkig, ons het om. Dat was Charlie Harris met Can You Feel Me? Gespeeld voor die winner van vandaagse woorddraai, nieuwe luisteraar, met die naam van Anton Groeweer van IJzerfontein. Woorddraai, die antwoord is natuurlijk geweest naar die woord waarna ons gesoek het. Het was live. Goed, nou gaan ons net gaan kyk naar jou streeks weer. En daarna, dan gaan ons een vinnige handelsbreek neem. Voordat ons vandaagse actualiteit met jou bespreek in Nuusfokus. MUZIEK.

0: Ons kyk wat gaan in die streek aan wat die weer aan betref. Ons drie streke wat ons moet dan kyk, Weskaap en dan Kaapstad vir jou stasie se luisteraars en ook Riebeek Wes vir die Riebeek Vallei radio luisteraars. Kom ons kyk gou wat in daardie omgewing aangaan. Hartbeespoort, soelik sake hier, warm daar, wat tans hier in ons midde is. Ons het vandag tot 28 gehad, en 27 tans, morgen donderdag nog warmer, kan jy geloof, 10 in die ochend, 30 grade dier die dag, dis somertemperatuur, 30 is morgen ons maximum. Vrijdag 14, 27, zaterdag 15, 28, zondag 15, 29, lekker warm, en maandag 13, 25. Kom, ons kyk gauw bykie daar na Brackenfellse kant toe, vir jou stasie, luisteraars, of daar by julle ons anders lyk, morgen donderdag 8, 19 bewolkte dag, vrijdag vir Brackenfell voorspel, 7, 23, zaterdag 10, 19, zondag 9, 21. Geen reën nie, maar die temperatuur wat matig, tot koel tot matig bly, kan ek maar amper sê. Dan vinnig die luisteraars van Riebeek Valley Radio, daar in Riebeek Wes, donderdag morgen bewolk, 8:20, vrijdag 9, maximum 24, zaterdag 9, 19, zondag 10, 23, en daar is hy dan nou, sonder die vooruitsig van enige reën. Dis ons streeks weerverslag. Ons gaan een handelsbreek neem, en daarna, dan kom ons terug met Nies Focus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: te kijken naar wat er die paaien aangaan. Hier die verkeersverslag aan ons verschaf door iTraffic. Ons kijken hoe wat aangaan op die paaien hier in Zuid-Afrika. Gauteng, die Indian Pretoria weg, zuidelijke richting afrit vanaf Ellendale. Ongeluk daar op die Indian Suid, net voor die bekloe wisselaar. Rij voorzichtig, een baan uit die 6 is tans gesluit as gevolg van daar die ongeluk. So ek sê, dit is zuidelijk, net voor die bekloe wisselaar. Dan ook baie druk verkeer in Kaapstad op die N2 uitgaande, is die afrit by Mew weg. Ongeluk daar ook, nee, dat is nog nie ongeluk daar, dit lyk my is net druk verkeerd. Tans op die N2 uitgaande, die afrit by Mew weg, rijd voorzichtig en wees maar geduldig. KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Henry Pennington. Baie druk verkeer net na die afrit vanaf Henry Pennington. Gelukkig geen vertragings in die verkeer nie. Ons kyk gauw vinnig in Gauteng, wat hier aan die gang is, hier rondom ons, of ons ook hier probleme het. Snaaksoelig nie, dit is baie interessant, maar geen terugvoer rondom probleme in Gauteng nie. Bietjie later sal ons weer inkyk in die verkeer, dit is 23, bykans 24 minuten na 5. Maak so bietjie muziek, so net na 5:30, is dit sportnies tyd, hier op Huiswaarts Sametuin. Kraak vars en niet enekie van Dylan Lerm, Kettings net hierna.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore. Pas geland en kraak vars, net hier op Harties FM.

Tijd voor sportnieuws hier op jou gunstelinge radio. Kom eens kijken wat gebeurt in sport vanmiddag hier op Buiswaarts Samadijn. En we beginnen met tennisnieuws. Nou, Lloyd Harris speelt eerst daar weer tennis. Windtennis kan een mens zeker maar zeggen. Zuid-Afrikaanse voorste speler heeft die naweek die Challenger toernooi in Brownsburg, Indiana gewen. Die 29-jarige speler heeft voor André laten gaan. Of is het sê, André Elegant moet ik zeggen. Sê, van die VSA. Een schoonsteller met 6-2 en 7-6 geklopt om die trofee omhoog te houden. Dit was Harris zijn derde Challenger titel van het jaar. Maar dat heb ik vroeger in Somabay in Egypte en Tenerife met die lauweren weggestapt. Hij doet net twee stellen en zijn titelloopje afgestaan in goede vertoning in Harry Wendelken opgestapeld als ook Daniel Malevski. Ja, baie gelukkig om daar. Je kan die volledige brug navors op die webwerf van Morula Media onder die tabel Sport. Nog tennis nieuws. Nick Kyrgios, die Australische tennisster, het woensdag gesê, het een reuse fout gemaakt nadat hij positief voor cocaïne getoets het. Die 31-jarige Kyrgios, wat in 2022 die eindstrijd van Wimbledon gehaal het, het op 22 juni tijdens een ATP-toernooi op Mallorca in Spanje een dwelmtoets gedryp. Kyrgios, want wie zo'n onbetwistbare talent, die zijn wisselvallige temperament en beseringsoorskari is, heeft op Instagram geschreven dat hij volle verantwoordelijkheid aanvaardt. Ja, dat is hoop zo, ons vertrouw zo. Misschien kan je verstaan hoe het werkt niet. Kom cocaïne gebruiken, als jij weet, je kan jezelf in die moeilijkheid krijgen die gebruik van dwelms. Je wordt op zichzelf moest toch daarvoor getoetst aan het einde van die dag. Ons sluit een beetje af met rugby nieuws. Nou, Quagga Smith het niet lang gedink toe hy woensdagochtend, dus nou vanochtend gevraag word wie die greatest rivalry reeks tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland gaan wen. Die Springbokke is sy onmiddellike antwoord geweest, maar en die woordjie maak gereeld sy verskyning, wanneer die Springbokke die All Blacks speel, dit gaan hoegenaamd nie een makkelijke taak wees nie. Dit is wat natuurlijk gesê word. Een spelers lijf gaan definitief ouwe vat wanneer hy in 4 achter een volgende toetsen speel. Rassie Rasmus, dan beslis sy groep moet roteer, so het die tweemalige wereldbeker wenner en natuurlijk vir ons nietsbron gesmee. Gaan kyk na die volledige berig op die webwerf van Morula Media onder die tabel Sport. En nou is het al wat sport is aan betreft. Ons gaan een muziek maken. Andy Kim met Rock Me Gently. Dat is volgende op Jochen Slinger Radio.

Skankel en Artis FM. En natuurlijk is die tijd nou 10 minuten voor 6. Ons is nog zo 10 minuten oor voor ons volgende nieuwsbulletin. Kids verzoeken tot en met dan als daar een boodschap voor iemand speciaal is. 061-511-2602. Anderszins net lekker muziek. Totdat ons komt bij nieuws tijd. Ons laatste nieuwsbulletin van die dag. Nieuws, natuurlijk. Wat voor jou ongelukkigste loop van zaken. Recht rondom die continent. En in Zuid-Afrika. Maar voor nou, muziek om jouw voet aan die beweeg te houden. Op pad huis toe, of waar je ook al mag wees. In die 80er jaren, Wang Chung. Met Everybody Have Fun Tonight. Ik hoop jy het vanavond een beetje van.

0: CFM Nies.
1: Zadelijk een goede avond, het was zo pas 6 uur. De State of Nies op aan de CFM, jouw station en Riebeek Valley Radio.

Namens een goedenavond, bij welkom. Je zijn geschakeld bij die radiostatie. Wat dan anders doen? En we kopen jouw stasie, Riebeek Valley Radio, en een state of your sessie.

0: Well, als dan je einde van jouw nieuws om 6 vanavond, kom eens kijken ten slotte naar jouw handelsnieuws en geldzaken. De randse verhandeling tegen die dollar is thans op R16.10. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R21.91. Die rand staat tegen die euro op R18.78. Die prijs van goud op hierdie stadium $4,483, 85 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie really, is thans $92.21 per vat. Dit is dan die einde van jou nieuws om 6 hier op jou gunsteling radio. Grenies Bloedin, wat morgenochtend weer gebring word aan jou. Morgenochtend is daar weer nie om 7 uur op Harties FM. Bly geskakel vir die laaste uur van Huiswaard saam met hy.
1: Harties FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: kan schepen wat op die weerfront aangaan. En dat is jouw minimum en maximum temperaturen. Hardeweer Poort, morgen minimum 9, maximum 27. Pretoria 10, 27. Johannesburg 9, 25. Rustenburg 9, 28. Potchefstroom 7, 26. Klerksdorp 8, 27. Vryburg 6, 29. Bloemfontein 5, 26 maximum. Kimberley 7, 28. Joch, dus maar warm ook daar. Abington gaan morgen ook warm wees. Zij gaan 32 maximum wees. 11 minimum. Bombella is Nelspruit. 12 minimum, 29 maximum. Ermelo 5, 23. Newcastle 6, 25. Pietermaritzburg 10, 26. Durban 16, 25. Oost-London 13, 22. Port Elizabeth 12, 22. George 10, 22. Kaapstad morgen 11, maximum 20. En dis die situasie wat morgen se weer betref. Minimum en maximum temperatuur. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ons gaan een handelsbreek neem. Daarna kom ons terug met nog lekker muziek op jou gunsteling radio.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunity doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos een coalitie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltje prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: het was toepas 21 minuten na 6. Als het toepas gaat, Emiel daar. Met is Emiel Welman met Sprookjesland. Nou ja, tuurlijk. Maar wat natuurlijk uitzien na binnenkort weer Nieuwe Afrikaanse Vrijstellings. Want daar vrijdagmiddag in die programma Nieuwe Vrijstellings vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Dat was al die niets naar Afrikaanse muziek kijk. Maar nieuwe muziek wat voortdurend op Harties FM gehoord kan worden de laatste tijd. En als jij ook muziek hebt en jij is misschien een kunstenaar. En jij is geregistreerd bij Samuru. En jij zingt goed en allerlei goede. Je hebt een goede gevolg op die digitale platform. Stuur voor ons jouw inlichting naar music@hartiesfm.com. En misschien kan ons jouw muziek spelen als je bij die radiostatie. Maar hier is het dan nou tijd om te kijken naar die verkeer. Kom eens kijken naar die paaien. Wat aan die gang daar buitenkant op Zuid-Afrikaanse paaien. Hier die verkeersverslag worden ons verskaf door iTraffic. Kaapstad, N2 ingaande in de westelijke richting. Die afrit vanaf Jakes Gerwel. Daar was ongeluk op die N2 geweest, zo net voor 6. Daar was die ongeluk op Jakes Gerwel. Net na die afrit vanaf Jakes Gerwel. Wees maar niet voorzichtig, hier kan problemen komen. Zo'n beetje later daar, als jij niet voorzichtig is nie meer. Rijmer net voorzichtig. Goed, kom eens kijken dan naar die volgende probleem hier zo. Ik zie hier zo'n KwaZulu-Natal. Wordt er gepraat van stilstaande voertuig. Stilstaande voertuig daar op die N2 site, net naar die afrit vanaf Umgeni. Die linkerbaan is gesluit. Dan as ons aangaan deur die verslag, net gou kyk of ons ook hier in ons omgewing het, maar hier in Kaapstad op die M5 suid in suidelike rigting is die afrit by die N2 ingaande. Stilstaande voertuig daar op die M5 suid daar by die afrit by die N2, ry versigtig daar. Druk verkeer wat ook staan steeds op die N2 uitgaande is, die afrit bij Mieuwweg in Kaapstad. Wees voorzichtig daar. Nou, lijkt voor dit al wat die verkeer aan betreft. Net gaan zien of ons hier in Gauteng ernstige aanmelding van problemen met KwaZulu-Natal ook niet rechtig nie. Zoals lijkt normaal op die stadion. Je laatste verkeersverslag van die dag. 24 minuten na 6. Was het wel voor jou kunstenaar Driespel vanavond. Maar kom ons luister eerst naar een nieuwe eniekie van die plaatselijke sangeressie Savannah. Het is nu weer uitgebring met die naam van Skyn. Bly ingeskakel.
1: Kom vlug van die geraas. Kom dans lekker. Kom sing saam. Net hier by Harties FM. Pas geland en kraak vars. Net hier op Harties FM.

0: Nou ja, toen is het zo pas geweest, 33 minuten al 6. Ons breng je bij kunstenaar drie spel van hand, die muziek van Toto. Die groep Toto, wat uit die jaar 1977 komt. Wat hulle muziek aan betreft, kom ons gesels net zo een klein beetje vinnig oor hulle leven en loopbaan. Ik denk dat recht, hulle leven en loopbaan. Ons kijk gewoon vinnig na die leven van Toto. Het in die jaar 1977 begin muziek maak. Hulle kom van Los Angeles af, daar in Californië, in die Verenigde Staten. Toto is an American rock band formed in Los Angeles, California. Started operating and performing in 1977. Combines elements of pop, rock, soul, funk, pro, hard rock, R&B, blues and jazz. Jong, hierdie ouens het lekker muziek gemaakt op hulle dag. Gaan kyk gerus, al hulle informatie is op Wikipedia beskikbaar. Daar is baie inligting oor hierdie groep. Ek gaan nie eers die helfte van dit kan lees nie. Ek het vir jou so ter inleiding gegee van hulle. Kom ons kyk het of hulle nog steeds optree op hierdie stadium. Ja, nog steeds. Hulle is nog steeds actief nadat hulle in 1977 begin het. Paar veranderinge aan die groep gewees. Past members, daar is hierdie klomp ouwens wat gekom het en gegaan het. Daar is op hierdie stadium drie lede oor in die groep. Kom ons kyk gewees hulle allemaal. David Patch is oor, of David Pash, is dit? David Pash? David Pash? David Frank Pash is oor, en dan Steve Luttiger en Joseph Williams. Die enigste drie lede van Toto wat oor is. Maar ja, kom ons maak muziek. Speel vir jou drie van hulle liedjes. Hold the Line, Africa en Rosanna. Daarna is het groet uit. Dis kunstenaar drie spel, die lewe en muziek van Toto.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

zo komen we aan het einde van vandaag het programma. Dank je voor alles, Sam Keur hier in Huisvaart, Samadijn. Ons zit voor jou niet die beste muziek gebracht. Nou, wat ons die laatste 15 minuten gehad heeft, was kunstenaar Driespel. Die muziek in leven van Toto. Nou goed, dit is dan het einde van Huisvaart, Samadijn. Ons keur weer morgen, Sam, van 4 uur af. Want morgen is donderdag. Want ons daar die motorprogramma een rat tussen 5 en 6 namiddag. En daar die programma wat moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Andersens hoop ik het erbij mooi aan te en onthou vanavond om zie hier die Wald Maritz met Pad Langs. Zij gaan samen met keer tot en met 10 uur vanavond op je gunsteling radiostatie.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

ikke som Skandinavier, mor. Det er sit ende for i dag. Jeg var fordvalen i donker. Jeg heb mijn pad weer teruggevoel. En vroeger was ik rijk aan woorden. Maar nu is ik stiller. Ik heb veranderd. Maar mijn stem blijft brand. Dat is mijn vuur. Kom, maak je warm.

koksen. Als je nacht de ekken, jij die meldtrein aan en aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast, waait er in die gang voorbij. Dat was mij

0: vlok naast de treinen.
1: Nou ja, dit was Matthijs Groes wat voor ons gesing het. Gert Vlok, Nelse treinen. As ek nou so luister net na Smokey, dink ek, oh gats, ek moet een note maak, ek moet die story nog veel vertel van die liekie. En toe ek nou luister na Matthijs Roots en Beautiful West, Beautiful in Beaufort West, dink waar ek moet nog vir jou die story ook vertel. So ek geloof ons elke liekie het een story en elke story het een liekie. So dis ook die inset, dis die naam van later vanavond. Ek het vanavond vir jou baie interessante of eindelijk een lekker inset van ons, toe ons nog allemaal kinders was, en ek wil nou sê, het makkie saak om wat er generatie jy kind was, he. Jy gaan hierdie een ken, so, selfs die huidige generatie, en die ou generatie, en my generatie, ons het allemaal daarmee groot geword, so ek gaan dit vir jou later vertel, so dit is nou lekker leidraad wat vir jou gegeet oor, waar oor die story vertel, en dan is daar twee liedjies van oor daar specifieke story, is eindelijk een liedje wat jy twee mense gesing word, een van hier uit die 70 jare en dan een van hier uit die 2010s iewers, maar ek sal dit later vir jou meer van vertel. Ek vertel al klaar te veel vir jou. So, daar kom jy by jou stasie nou ingeskakel, laat weet vir julle daar op TikTok, laat weet vir die mense, dit is amper tyd vir die brandkeier story, maar eers wil ek iets anders met jou gesels, en dit is een motorfiets story. Nou, ek het altyd die gebruik om in die skoolvakantie

Ja, dit was dan Berlin met Take My Breath Away en daar hier die fliek van Maverick wat ons onlangs gesien by Tom Cruise en laat ons destijds in die 80 jare ook so een gemaakt en dit was die liekie uit daar die eenheid. Ach, dis twee baie, baie goeie flieks wat ek baie, baie geniet. Ek denk ek het daar in Maverick en wie eens ek al 2 of 3 keer gekyk. Ek hou baie daarvan. So het ons nou vanavond rugby gepraat en ons het gepraat oor ons ken die regte persoon. Ons het gepraat oor muziek en ons het sommer oor Facebook en allerhande goed. Het ons sommer een bykie gesels, een bykie gekeier en muziek gedeel. So ek hoop jy het lekker saamgekeid, was my heerlik achter die microfoon. Nou ja, dit is dan nou woensdagavond 19 augustus. So ek sien jou volgende woensdagavond, soos die heren wil, 26 augustus. Dan praat ons sommer weer oor alles muziek, motorfietsen, die lot.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan. Oh.

0: lekker duf, duf, duf, duf. Mijn zakken duf, duf, wari, wari, duf,
1: duf, binnen aan mij, duf, duf, geen mijn bikkies. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Met de lekker duf, duf. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Blas. Musiek.